Ik kan voelen onder met je. Ga maar niet zonder rekenen. Hing op pillen aan. Dan, het wel voor. Dan, als ik die hing.